0: de Winterswijkse Orkestvereniging. Tegenwoordig de Koninklijke Winterswijkse Orkestvereniging. Kijk, ze gaan op de fiets. Oom Bertus, oom Gerard, oom Hendrik, opa Jan, tante Tine, tante Johanna, tante Annie, tante Gerda en natuurlijk oma Dika en tante Johanna. Die hoort er ook nog bij.
1: Lauter geht immer. Geht immer. Hier ist der perfekte Mix für deine Partystimmung. Almbach Rock Radio.
2: Your little favorite rock and roll radio station. Almbach Rock Radio.